Sammy staat die land voor barbereren en ben hem al lorgen is van ten aan. Ik zeg, zou er loog voor Hongarie, voor vliegen met hem roog, van meer dan vier.